Ja, ik had ook een beetje. Ik had olie. Mijn beeld, check de koe. Maar ik kan hem wel lokken, ik maar wel een sapje. Ja, we zijn met dat wat er nu.